Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadscentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan Zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de 2 Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarność als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Boeijmans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Boeijmans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van de

0: defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, juli. De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de 75ste editie van de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een vliegtuigongeluk op Ramstein Airbase tijdens een luchtshow kost aan 67 mensen het leven. En op 29 september vond de lancering van de Space Shuttle Discovery plaats. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger. November. Benazir Bhutto wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan het grootste aantal zetels en wordt premier. En George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. December. 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort op Lockerbie in Schotland. En er gebeurde wel meer in 1988. In de Biesbos worden bevers uitgezet. Het zijn de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. En er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney, later Disneyland Resort Paris.
2: G-O-R. Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde bangalijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kyiv-Ri aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. De Surinaamse politie heeft 3 verdachten aangehouden in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die zaterdag verdween na een werkoverleg in Salamanca. Een 4e verdachte is nog voortvluchtig.

0: De politie houdt rekening met de misdrijven, vond een uitgebrande auto in een moeras in Saramaca. En TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzamelingen uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken. Laat je... Yeah.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is het daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer Jorge Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.
4: Dolan Aldi's Radio!
5: The home of the classics.
4: The home of the classics. Listen live on the net.
6: www.goldenoldiesradio.com

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kriev-Ri aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. De Surinaamse politie heeft 3 verdachten aangehouden in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die zaterdag verdween na een werkoverleg in Saramaka. Een 4e verdachte is nog voortvluchtig. De politie houdt rekening met de misdrijven, vond een uitgebrande auto in een moeras in Saramaka. En TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzamelingen uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. Meer nieuws.

0: Over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de Grote Prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.
2: Your favorite songs, playing now on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Actiegroep Dolomina's fietste gisteravond opnieuw in het donker door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen om aandacht te vragen voor vrouwenveiligheid. De actie, genaamd De Nacht is ook van ons, vindt ook voor het tweede jaar plaats. Aanleiding was de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. De Britse Eatle Caterham vierde vrijdag haar 117e verjaardag en is daarmee de oudste persoon ter wereld. Ze werd geboren in 1909 en overleefde COVID. Caterham zegt dat conflicten vermijden, luisteren naar anderen en doen wat je leuk vindt de sleutel zijn tot een lang leven. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kiev aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Muino van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde-Verolme voor de levering van de reactorvaten af. De orde gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Steeds minder leerlingen kiezen voor een VMBO-brugklas, terwijl Nederland juist veel vraag heeft naar mensen die met hun handen kunnen werken. Dat meldt het AD vandaag. Het aantal brugklassers daalde in 10 jaar met meer dan 10% naar minder dan 74.000. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO-B en VMBO-K, waar het aantal leerlingen met ruim een kwart afnam. Bij een bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en Kaiserslautern raakten meer dan 85 mensen gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. De 1400 ingezette agenten hadden confrontaties verwacht. Supporters gooiden bekers en fakkels en 35 agenten raakten licht gewond. Na het laatste fluitsignaal werd een spandoek in brand gestoken. Kaiserslautern won met 1-0. Actiegroep Dolomina's fietste gisteravond opnieuw in het donker door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen om aandacht te vragen voor vrouwenveiligheid. De actie, genaamd De Nacht is ook van ons, vindt ook voor het tweede jaar plaats. Aanleiding was de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. De Britse Eatle Caterham vierde vrijdag haar 117e verjaardag en is daarmee de oudste persoon ter wereld. Ze werd geboren in 1909 en overleefde COVID. Caterham zegt dat conflicten vermijden, luisteren naar anderen en doen wat je leuk vindt de sleutel zijn tot een lang leven. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Precies. Ja, het tweede nummer hier in het programma Opstaan met Hans. Een bijzonder goedemorgen allemaal en leuk dat je erbij bent. Dit is Opstaan met Hans op Golden Oldies Radio, rechtstreeks uit Groningen. En we begonnen met Lizzo, vrij nieuw nummer ook, maar die heette wel Good Morning. En dat wens ik jullie ook. Weet je wat? We gaan nog één doen. Ja, omdat het zo vroeg is, hè. Het is 8:10 op deze zaterdagochtend 22 augustus. Het is augustus, bijna september. En volgende week wordt het nog wat warmer weer zelfs. Zo zie je me weer, hè. Hoe het weer ook kan veranderen, hè. De radio die verandert nooit, Golden Oldies ook niet. Want hier is Guru Josh Project met Infinity.
1: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.
2: That's weird.

0: neus.
1: Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

0: neus.
1: Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje zo.

Faith Evans met het mooie nummer Love Like This. En die Faith Evans, dat is een Amerikaanse R&B zangeres. En het was eigenlijk eerste single van het tweede studioalbum. En dit mooie nummer kwam ook uit op cd-single, op 12 inch en zelfs nog op cassette. Ja, dat was 1998 dus, hè. En tegenwoordig is het weer redelijk populair ook, hè. Cassettes ook. Ja, het klinkt niet geweldig, maar ach ja, een beetje nostalgie, hè. Net als het volgende nummer trouwens ook. Net hoorde je ook nog eventjes Henky met Lief Klein Konijntje. Ja, leuk om wakker te worden even, hè. Zo op deze zaterdagochtend. Volgende nummer is iets rustiger. Hij komt ook uit de 90's, staat op het album Urban Hymns. Hij heet Lucky Man en hij is van The Verve. Hier op Golden Oldies Radio. Zeg nogmaals goedemorgen en ach, pak een kopje koffie bij of zo. Hè? Gebakje zelfs. Kan ook koekjes? Oh ja, koffie. Moet ik ook hebben, geloof ik. Hier achteraan gelijk. Rod Stewart. En nog veel meer. Ik zit hier tot 10 uur met Opstaan met Hans. En dit is The Verve.

0: Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Nou, niet helemaal waar, John. Nee, er staat één file op de N200 Haarlem richting Zandvoort. Tussen Overveen en het autocircuit Zandvoort. 3 kilometer file en je moet 6 minuutjes wachten in je auto. Ja, dat is een loos dus, hè. Daar is Zandvoort. Ja, Formule 1, hè, denk ik. Ja, dat is wel handig, hè. Als je live bent, dan kun je dit soort dingen ook nog even vertellen. En dan kan ik ook vertellen dat Hans Vrielink is ook onderweg richting Den Bosch weer. Heeft eventjes op Ibiza gezeten. Ja, en onze Johan, die is ook al wakker, hoor ik. Hey, goedemorgen, jongen. Wat dacht je van een mooi nummer van Velofsky? Niet zo bekend nummer, komt wel uit 81. Hij heet Maggie. Zoiets, hè? Ja, toch? En die vindt Daniel ook wel leuk, denk ik. Denk het wel. En anders die erachteraan komt van Jack Herp. Ach, je weet wel, die bekende hit, hè? Ja, soms moet je ook even een hit draaien. Dat is deze niet van Velofsky, maar wel een heel mooi nummer. Hier is Velofsky. Welkom bij Opstaan met Hans.

heel bijzonder goedemorgen zelfs. En ik, Dennis is ook al wakker, geloof ik. Of nog wakker, dat kan ook natuurlijk. Dit is Mana, ze komen uit Mexico. En ze braken door in het jaar 1990. Dit is hun nummer Mariposa Trakinore of zoiets, ja. Beetje moeilijk, hè? Het is net Fries.

muziek op Golden Oldies Radio. Ja, want volgende week, hè, dan gaat het weer een beetje zomer, hè. Dus kunnen we lekker weer buiten zitten, barbecue en zo. En al het spul meer. Maar na hoorde je. En daarvoor nog Jacques Herp natuurlijk uit 1972 met zijn Manuela. Ja, dat je die nog draait, hè. Maar ja, blijft een klassieker. Vandaar ook. Luut, hè, die komt begin september ieder donderdagochtend ook op Golden Oldies Radio met zijn ochtendshow. En een tijdje terug te vroeg Luut een nummer van Hanna May aan. Ik kon hem zo gauw even niet vinden toen. Heb ik een andere gedraaid van Hanna May. Maar nu heb ik hem hoor. Back to You heet hij. Die komt in 2019. Speciaal voor Luut. En die Hanna May, hè, die komt uit ja, Drenthe. Emmen, dat ligt in Drenthe. En haar echte naam is Hanna Schonebeek. Moet je een beetje op z'n Drenthe zeggen dan, hè? Schonebeek. Nou, hier is je Luut, speciaal voor jou.

hoorde The Cats met Why. Geen dank, Luut. De volgende komt uit de 90s. Het gaat over zijn moeder. Dit is Tupac met Dear Mama. Voor iedere moeder. Het is nog wel geen moederdag, maar dat geeft niks, hè. Eigenlijk is het gewoon elke dag moederdag, hè. Deze komt uit 1995.

De Zaterdag Vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom. Het ultieme Zaterdag Vibe gevoel bij Golden Oldies Radio. Opstaan met Hans.

0: Soup for One. Nou, ik doe nog een kop koffie. Wat dacht je daarvan? Welkom in uur 2 van Opstaan met Hans. Hier rechtstreeks op Golden Oldies Radio. En Paul ook een bijzonder goedemorgen natuurlijk. En Patrick ook. Ja, ze zijn allemaal wakker, hè? Ik ook trouwens nu, hoor. Ja, ik heb altijd een uurtje nodig zo'n beetje. Maar het volgende nummer word je ook wel wakker van, denk ik. Die is van de Steve Miller Band. En die komt ook uit de 80's. Net als Chic net met Soup for One. Daarna Stereophonics uit de Zero's. Ja, een beetje variatie, hè. En nog veel meer. Ik zit hier gewoon tot 10 uur.
1: Opstaan met Hans. I just

deze Steve Miliband hier op Golden Oldies Radio. Hoor je ook niet vaak op de radio, hè? Macho City was dat. En nu, volgens NME, de slechtste band ooit. Nou, dat betwijfel ik. Dit zijn namelijk de Stereophonics. Met een nummer Dakota. Uit het mooie jaar 2005. Straks nog Bob Seger. En ik zie Helen Shapiro ook nog staan. Ach ja, beetje 60's. Deze komt uit The Zeros. Die zijn Stereophonics.

0: Bob Seger. En we zijn allemaal gelijk volgens Bob Seger. Still the same. En die kwam uit 1978. Stond op het album Stranger in Town. En daarvoor nog de mooie nummer Dakota van de Stereophonics. Wist je trouwens ook dat je een mailtje kon sturen? Of een appje of zo? Dat is allemaal mogelijk. En hier is dan de promo.
1: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06 1.

Walking Back to Happiness, altijd een goed idee, hè? En dat lukt je onder andere ook met Golden Oldies Radio. Want de hele dag leuke programma's weer op deze zaterdag. Hier gelijk achteraan komt trouwens Rens met Koffie met Rens. En tussen de middag lekker eten met Van Roosendaal. En dan om 2 uur onze Kerstens Classics. En helemaal tegen het eind van deze zaterdag sluit Johan de Golden Oldies zaterdag weer af. Dat wil zeggen met de gepresenteerde programma's. Volgende nummer komt uit de 80's. Hij is van Shack Attack. Oh, die ken je nog wel, denk ik, hè? Don't blame it on love. Moet je ook niet doen, hoor. Ik hoor net een dikke motor aankomen scheuren bij de studio. Ik denk dat Rens is. Denk het wel. Het is mooi weer, hè? Ach ja, hij rijdt ook motor als het regent. Dus wat dat betreft, echte motorrijder, hè? Goed zo. Hier is Shack Attack.

Roy Orbison met She's a Mystery to Me, hoorde je net, uit 1989. We gaan een paar jaartjes vooruit naar 1993. Toen kwam deze uit van Salt en Peppa. Even een beetje rectificeren trouwens, want vanavond dus, hè, van 10 tot 12, kun je ook luisteren naar Dennis met zijn Soul Weeble. Helemaal vergeten zeg. Nou, Dennis niet, maar dat programma dan, hè? Komt ook nog op de site, denk ik. Dit is Salt en Peppa.

Salt and Pepper uit Queens, New York, uit de 90s. Ze hebben een paar hitjes gehad. Dit was er een van. Deze heette Shoop. Dus vanavond van 8 tot 10, Johan. En van 10 tot 12, onze Dennis. En die zult ons zo de zondag in. Met zijn lekkere soulwiebel, lekkere soulmuziek. Zo tegen het eind van de komende zaterdag. Straks nog een beetje weerbericht hier in Opstaan met Hans. Het is inmiddels bijna, well, wat is het, ja, 2:32. 9 uur 32, 2 minuutjes over 9:30 in de ochtend. Bijna 3. Lou Rawls met een mooi nummer uit de 60s, hoor je nu. Net even voor het weerbericht aan. En die heet, ja, hoe kan het ook anders, hè? Stormy Weather.

weer. Dit weekend nog een beetje stormy weather, denk ik. Yo, de Lou Rolls met Stormy Weather uit 64. De komende dag, dat is vandaag dus de zaterdag en morgen ook nog. Enkele buitjes nog, zo rond de 19, 20 graden ongeveer. Morgen ook, 19 à 20 graden. En volgende week, ja, hou je me vast hoor. Dan wordt het flink warmer en ook meer zon. En ook warmer dus. En het begint al op maandag. Dan wordt het 21 tot 23 graden. Misschien nog een klein buitje, maar dat is te verwaarlozen, zeg maar. Hè. En vanaf dinsdag is het lokaal ook een beetje zomers. Zelfs, dan wordt het 24 tot 26 graden. Ho. En woensdag, zomers warm. Nog wel kans op een bui. En daarna nemen de onweerskansen weer toe. Beetje regen in de tuin, in onze tuintjes. Is ook helemaal niet verkeerd, hè. Hebben we de afgelopen week ook al gehad. Moet ik er nog mee bezig, by the way. Skik heeft een mooi nummer gemaakt in 2002. Staat op het album Tof. Hij heet Dankjewel voor de zon. Hier op Golden Oldies Radio in het programma Opstaan met Hans.

Priest en Shaggy. Met That Girl. En dan zongen ze waarschijnlijk over Anita Baker. Die hoor je nu met een R&B ballad. Haar grootste hit in 1986. Dit prachtige nummer heet Sweet Love. Nogmaals welkom. We hebben nog een kleine 10 minuutjes over van Opstaan met Hans.

Anita Baker op je radio met haar grote hit Sweet Love. We hadden het over het weer net en toen bedacht ik mij in één keer, er is nog een mooi weerliedje en die komt in 1967. Dat is mijn jaar van oprichting. The Association heette ze. Uit, 67 dus, hè. Met een liedje over harde wind. Hier op Golden Oldies Radio. Even zien hoor, ik heb nog twee nummers in de player staan zo'n beetje. En dan komt onze grote Rens, jawel, uit Friesland. En dat allemaal op het mooie Golden Oldies Radio.

is inderdaad de juiste tijd om afscheid te nemen van jou weer als luisteraar van Of Staan met Hans. Leuk dat je luisterde. Veel plezier met Renzo. Ik ben er de volgende week weer. En dan ook weer van 8 tot 10 rechtstreeks uit Groningen. Hey, alvast een mooi weekend, hè? Tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het was vanochtend al zeer druk in de treinen richting Zandvoort voor de tweede dag van de Dutch Grand Prix. De NS rijdt elke 5 minuten tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort en zet de extra treinen in vanuit het zuiden en oosten. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Reizigers die voor 9 uur aankwamen kregen 50% korting. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De aanklacht betrof onvoldoende bescherming van kinderprivacy, waaronder het toestaan van accounts voor kinderen onder de 13 jaar zonder ouderlijke toestemming en het negeren van verwijderingsverzoeken door ouders. Volgende week vrijdag is in Nederland een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar, waarbij de maan voor zo'n 93% in de aardschaduw verdwijnt. De eclips begint om 3:57 en bereikt om 6:15 zijn maximum, kort voordat de maan onder de horizon zakt. Bewolking en bebouwing kunnen het zicht vooral in steden belemmeren. De verduistering eindigt helemaal om 9:04. Bij een crash van een vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië en stortte neer in een bergachtig gebied op 60 kilometer van Zadar. De politie onderzoekt de toedracht. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: eigenlijk alles. Ik doe de onderwerpen. Ik doe de coaching. Ik doe de edit. Ik bewaak de kwaliteit.
1: Kijk, daar geef je goede energie van goede mensen zo.
2: Luister naar
0: Radio Jan.
3: Gaan nu echt beginnen, mensen.
4: Daar spreekt u mee. Hey, goedemorgen. 10 uur geweest. Weer een verkeer is geweest. En tot 12 uur. Yo, we hebben er weer zin aan, beste mensen.

Vissing van vanmorgen. Zaterdag 8 uur wakker. En dan even in je studio tot 10 uur allemaal lekkere liedjes draaien. Dankjewel Hans, jongen. En die gast die zit overal en nergens op de radio. Dus als je zoek maar eens even op internet. Hans Geersing. Dan kom je van allerlei stations tegen. Tot aan 12 uur koffie met Rens. Of de oude Meukshow. Ook zo'n ding wat door mijn hoofd heen gonst sinds vorige week. Het is raar maar waar. En even denken hoor. Had ik nog meer te vertellen, joh? Ja, ik niet zoveel. We gaan gewoon lekker veel liedjes draaien. Wat dacht je daarvan? Nog één ding. Communicatie vinden we leuk. Stuur een mailtje naar rensapenstaartgoldenoldiesradio.nl. Dus rensapenstaartgoldenoldiesradio.nl. Dat vinden we leuk in de oude Meuk Show. Of is het nou koffie met Rens? Nou goed, anyway. Dat is dus mailadres. Voor de rest heb ik eigenlijk niet heel veel in het kopje van het uur te melden. Dus we gaan maar lekker ram op die radio. Wat is dit? Oh, die is wel heel leuk, ja.

Ja. En zo heette dat. Walk Right Now van de Jacksons. En daarvoor die hele lekkere van Brother Beyond. The Harder I Try. En tussendoor hadden we nog andere lekkere dingetjes. Van Video. Begin jaren 80. Ook zo'n ontzettend vergeten liedje. Die hoor je eigenlijk gewoon eigenlijk nergens meer. En laten wij nou net het radiostation zijn waar juist al dat soort liedjes voorbij komen. 24/7, de hele week door. Allemaal van die oh ja momenten, zoals ook bijvoorbeeld dit. Crowded House, It's Only Natural.

In de tijd dat je als consument nog echt wel een beetje consumentenbescherming had, kocht je liedjes in de winkel. En er komen twee tegen in de kast van dit liedje, van de Brontë Johnson, Strawberry Letter 23.

Van het album New Cold Dream horen we Simple Minds. En Somewhere, Everywhere, enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En die ging even fout, want ik was aan het vertellen en toen begon hij te zingen. Dan hou je gewoon je mond, hè, zoals dat hoort. Strawberry Letter 23 van de Rod Johnson hadden we hiervoor. En ik was aan het vertellen over de consumentenbescherming die we toen uit hadden. Vandaag de dag niet. Ja, ook wel, maar niet zo goed als toen. En ik ging terug met mijn zingeltje van, joh, beste man, moet je eens luisteren. Dus hij deed dat ding op. Ja, Rens, sorry. Dat gaat echt niet goed. Hier heb je een nieuwe. En die was goed. En wat is dit? Dit is lekker. Ja. Say so. Daryl Hall en John Oates. 10:30 geweest. En tot 12:00. En allemaal van dit soort.

0: zo mooi. Dit is zo mooi, vind ik dit. Echt geweldig. Worden de House Martins. Met Think 4 Minutes. Ook zo'n bekende deun. En dat is dit voor lekker. Zullen we dat hoor je?
1: Ja.
0: Meneer Steve Allen. A Letter From My Heart. Is toen ooit uitgebracht op single. En dat was het ook dan wel. Ik kreeg laatst een opmerking van een luisteraar. Die zei van, joh, jij draait wel heel veel van die deuntjes. Van artiesten. Die hebben één keer wat gedaan. En daarna niet meer. Ja, sorry. Maar dat, daarom denk ik ook dat ik hier lekker bezig ben. Want dit station doet eigenlijk alleen maar aan die oh ja dingetjes. En die liedjes die je eigenlijk nergens hoort.

0: Een liedje met een oh ja gevoel. En ook toch nog wel heel erg veel hoort op de radio. Wat dat betreft.
1: Ja hoor.
0: Dan Sharp en You. Ik geloof dat dat zelfs de doorbraak voor de club was hier in Nederland. Echte Hollandse bodemkaasplank. Kaasplank platenmuziek. En dit speciaal voor de maestro die na mij actief wordt. Meneer Frank van Roosendaal, straks tussen 2 en 4 op. Of tussen 12 en 2 moet ik zeggen. Ja. Turn it on, level 42. En hij is net als ik, denk ik wel, erg fan van dit soort liedjes.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie roept op tot terughoudendheid bij speculaties over Lucky, die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingshuis verblijft. Forensisch onderzoek wijst uit dat hij niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. Er kwamen meer dan 500 tips binnen na de oproep. De politie waarschuwt dat identificeren op basis van foto's niet mogelijk is. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepoel, bezoekt Kiev en benadrukt dat Duitsland achter Oekraïne staat. Hij beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk verwoesten van energie-infrastructuur. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden voor Oekraïnse burgers in meer dan 4 jaar tijd. Rusland heeft nog nooit zoveel raketten afgevuurd op het land. Het was vanochtend al zeer druk in de treinen richting Zandvoort voor de tweede dag van de Dutch Grand Prix. De NS rijdt elke 5 minuten tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort en zet de extra treinen in vanuit het zuiden en oosten. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Reizigers die voor 9 uur aankwamen kregen 50% korting. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De aanklacht betrof onvoldoende bescherming van kinderprivacy, waaronder het toestaan van accounts voor kinderen onder de 13 jaar zonder ouderlijke toestemming en het negeren van verwijderingsverzoeken door ouders. Het weer nog, vanmiddag nemen de buien geleidelijk af in intensiteit, waarna het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog wordt. De zon komt er ook lekker bij en de temperatuur varieert vanmiddag van 18 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Zuip, mensen. Hey, welkom in het tweede uur op de koffie bij Rens. Golden Oldies Radio. Alhoewel een onstuimig weekje wat dat weer betreft, zeg. Jongen, donderdag was wel even spannend hier in Friesland. Maar wel heel lekker. Alle regentonnen weer vol met regenwater. Dus we hebben weer een kleine 4 kuub regenwater in de hoorraad. Dat is altijd fijn voor de tuin. En gewoon sowieso even lekker weer fris. De tuin vol met frisse dingen. Je tomaatjes groeien. Oh, je andere groenten groeien lekker. Heerlijk, man. Hey, welkom in tweede uur. Meeting in de muziekkeus vinden we leuk. Laat even wat horen van je. Laat even wat weten. Rens@goldenoldiesradio.nl. Rens@goldenoldiesradio.nl. Daar kan je het om me heen sturen. Vinden we leuk. En tot aan 12 uur. Allemaal lekkere deuntjes wat dat betreft. Deze hoorde ik een week of wat geleden bij Frank Roosendaal. Die overigens hierna op de radio is, tussen 12 en 2. En ik heb het goed opgeschreven, Frank. Ik heb het opgeschreven hier groot op een

Ken je haar nog? Didi en haar broeder Spell & You. Oh, geweldig, jaren 70 was dat. Didi, haar broeder Spell & You. Ik heb geen idee hoe hoog dat ding in de hitlijsten terechtgekomen is. Ik vond hem wel gaaf om weer eens te draaien. Ik kom hem van de week tegen in de singlebak. En die was zo ranzig slecht, die LP. Dat waren van die arcade-LP'tjes. En dat draaiden we toen de tijd natuurlijk grijs. Toen ik heel erg jong was, zou ik maar zeggen. Net een beetje kwam kijken met een middengolfradiootje. En een stemtortje op FM. En een beetje piraatje spelen. Slechte draaitafel, slechte naaltjes. Dus voor je het weet had je de kant A, had je door kant B heen. Ah, was leuke tijd. Leuke tijd, pionieren. Wat is dit voor lekkers? Deodato, de B-kant van SOS Fire in the Sky. Onder de mom van B-kantje.

Wat een lekker energiek liedje, jongens. Here we stay, Frida en Phil Collins. En daarvoor hadden we dat hele lekkere deuntje van Deodato. Maar wie is dit nou? Wie komt daar nou weer binnen? Wie is dit?

echt waar. Een populair zoontje hebben we hier in Friesland. Kijk maar eens op Nova Visuals. Al zijn werk. Wat is dit voor lekkers trouwens? Saskia La Roe. Zeg je waarschijnlijk helemaal niks. Een dame uit Nederland. En die maakt hele lekkere jazz trompetist muziek. Van haar album draaien It's Like Jazz. En dat deed You Know We Do. Op de radio.

Vijf over half twaalf weer met alleen maar lekkere gezellige liedjes. En ik vind ook weer zo'n lekker gezellig liedje. Will Powers en Kissing with Convention. Over echt lekker, lekker weekendliedje gesproken. Wat dacht je van deze? Ga dadelijk vertellen wie het is. Luister lekker mee.

0: Push, Push, Push, Bros. En Rick Wake en Bob Gateway. I Owe You Nothing. En daarvoor die hele lekkere van Weekend. En daar zat onder andere Velospi bij. Want het zijn de jongens Arling en Cameron Present. En die hebben een heel mooi albumpje in elkaar gekletseld. Heel, heel lang geleden. En ik ga je beloven, ik ga daar nog eventjes dadelijk wat van draaien.
1: Ja. Het centrum van gezelligheid. Golden Oldies Radio.
0: Ja, toen was het stil. Slecht geknipte midi-disker, Rens. Slecht geknipt. Gewoon nog 10 seconden erachteraan. Wat is dit? Barbara Dixon.

0: muziek weer dit.
1: Oh, wat lekker. Meneer Wes won de Grammy met Carrigan. Dat muziekje is gebruikt bij volgens mij Wie van de Drie in de jaren 70 op tv met Herman Hemming. Als dat volgens mij, hè? Herman Hemming, komt u maar naar beneden. Zoek maar eens op YouTube voor de wat jongere luisteraars onder ons. Wie van de Drie. Dat was erg leuke tv, zal ik je vertellen. Dat maken ze vandaag de dag tegenwoordig niet meer. Zulke pure muziek, of pure tv, wat dat betreft. Tien voor twaalf. Nog een kleine 10 minuten bij op de radio. En dan zit dat er weer op voor de koffie met Rens. Op de koffie met Rens. Dan gaan we weer een week buffelen, hard werken. Tot aan die tijd. Deze van Hart. This Dreams.

0: Van het album Chameleon. Order of the Night, Frankie Valli en de Four Seasons. En de tijd dat ze met echte basgitaren nog in de weer waren, zeg. Wat een vette bas.
1: Lekker.
0: Zo, een beetje aan het opruimen hier zo. Alle cd's in het doosje, zo. Jingle machines weer op ruststand. Ik kwam laatst iemand tegen, die had naar het programma geluisterd en die had gevraagd van joh, dat liedje wat je aan het einde draait, wat is dat voor lekkers? Nou, ga ik je vertellen. Een cd die heet Common Ground, exclusieve nieuwe recording, Voices of Modern Irish Music, of Irish Music, dus Iers muziek. En dit heet, even kijken hoor, Sharon Shannon van, ja, daar komt hij, de K van Potdollers. K van Potdollers, dat zie je niet. Op naar het nieuws. Weer een verkeer van 12 uur. Ik was er weer graag. Wat mij betreft volgende week, zaterdag 10 uur. Na Hans Geersing zijn we weer op de radio. En zometeen de maestro Frank van Roosendaal tussen 12 en 2. En die heeft natuurlijk ook weer van die ontzettend lekkere deuntjes. Van die lekkere artiesten met van die vergeten liedjes. En uiteraard natuurlijk een berg informatie. Dat is hij wel heel goed in die man. Kan nog een puntje aanzuigen dat er gaat. Maar goed, ieder zijn vak. Hey, goed weekend, wees lief voor elkaar en geniet van de zaterdag en de zondag. En wat ons betreft, we zijn er dag en nacht, dus zet hem lekker aan. En wat de koffie betreft,

0: mislukt na 3 dagen overleg in Washington tussen minister LeBlanc en handelsvertegenwoordiger Greer. De VS kondigt 50% importheffingen aan op bepaalde Canadese producten, goed voor 5% van de Canadese export. Premier Carney zegt dollar voor dollar de tarieven te vergelden. Uit forensisch onderzoek blijkt dat de man die bekend staat als Lucky niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. De politie kreeg meer dan 500 tips over de identiteit van Lucky, maar waarschuwt voor speculaties op sociale media. Lucky verblijft al 3 jaar in een verzorgingshuis en kan door afasie niet vertellen wie hij is. En grote drukte op het spoor vanochtend richting Zandvoort. Daar is de 2e dag van de Dutch Grand Prix inmiddels van start gegaan. De NS zet extra treinen in en laat tussen Amsterdam en Zandvoort elke 5 minuten een trein rijden. Zojuist is de sprintrace van start gegaan. Vanmiddag volgt de kwalificatie voor de race van morgen. Dan nog het weer. Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

plaatje is al ouder dan je denkt, hoor. Dat begon in 1983. Stephen Duffy met Kiss Me. En weet je dat het vroeger... vroeger... In 1982 heeft hij het uitgebracht als Tintin. Moet je maar even luisteren. Klonk een beetje anders.

airport. Je vriendin die zit in het vliegtuig. Het is vliegtuig dat taxi naar de startbaan. En je krijgt gewoon een hekel aan het vliegveld. Omdat dat jouw vriendin jou uit elkaar drijft. Ja. Dat is wel een beetje de strekking van dit verhaal. Airport van de motors, hoor je. Daarvoor hoorde je Sherbet met House Z. En daarweer voor Rebecca Ferguson met Diamond to Stone, dames en heren. Hey, hele goede middag. Zaterdagmiddag. Wat een verschillende temperatuur, hè? Vorige week hadden we nog 36 graden. We waren helemaal gek van de hitte. En nu moet je gewoon truien, Hans. Niet normaal. Even een plaatje draaien voor Hans. We zijn opgestaan met Hans tussen 8 en 10 vanochtend. Heeft u wel verdiend, de jongens, al vroeg. Helemaal uit Friesland. Oh. Nee, uit Groningen zelfs. Gun.

Best een beetje een triest verhaal dit. Het nummer is geschreven door Roger Taylor. Eigenlijk met een beetje een blik op zijn leven met zijn kinderen. Maar het is eigenlijk veel belangrijker geworden. Want het is het laatste wat Queen heeft gemaakt. Toen was Freddie Mercury al knap ziek, behoorlijk ziek. Het was ook zijn laatste videoclip die hij heeft gemaakt. Dus het heeft een totaal andere betekenis gekregen. Dat snap je wel. These are the days of our lives. Terugkijken op wat je hebt gedaan. Ja, het volgende plaatje. Sorry, ja, het is ook een beetje een slikker plaatje, zeg. Jeetje. Gaat ook over afscheid. Nou, daarna maar weer wat vrolijks. Dit is Kajak met

0: stampen de discotheken. Eind jaren 70, begin jaren 80. Patrick Juvet, I Love America. Daarvoor hadden we Seagull van Kajak. Daar sloten we dan dat verdrietige gedeelte maar mee af. Het is nu tijd geworden trouwens voor...
1: De gejatte chansons.
0: Ja, we hebben het dan hierover, dames en heren. Het is een hele goeie.

0: Dit is het origineel.
1: Midnight Special.
0: Big Belly. The Midnight Special. Maar wie heeft het gejat, dames en heren?
2: Gejatte chansons.
0: Geef je een plaatje om erover na te denken. Niels Wol plaatje zelfs. Nummer is aangevraagd door Marloes. Dat kan natuurlijk. Une belle histoire.

0: gaat over een lifted stel langs Route 66. De twee worden stapelverliefd op elkaar, maar dat blijft niet echt bij een echte liefde. Het wordt een korte, hevige zomerliefde. Plaatje van Marloes, die vroeg ze aan. Dat deed haar denken aan haar reis en vakantie met Nick naar Canada.
1: De gejatte chansons.
0: Ja, dames en heren, wie hebben we nou gehoord net? Dat is een hele goeie. Waar die Lead Belly over ging, de Midnight Special. Dat ging natuurlijk over...
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen.

0: schouder dekt de tafel. You see the same old same. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let a midnight special.
2: Het origineel was dus van Lee Belly, The Midnight Special. En dit was drukwerk met Schijn een lichtje op bij.
3: De gejatte chansons.

En zo word je ineens plots beroemd, hè? Sharona bestaat echt. Ze heet Sharona Alperin. En de zanger van de Neck, Doug Figger, hij was 25 toen hij haar ontmoette. Ze werkte toen in een kledingzaak en er werd stapel verliefd op haar. Heeft dit nummer geschreven om haar voor zich te winnen. Ja, wat een verhaal, hè? Middagmaal met Van Roosendaal, daar luister je naar. Tot 2 uur vanmiddag, tot kersten dus. Ken je deze nog?

geworden voor 1 uur. Wij gaan op naar het nieuws van 1 uur. En dat is weer. Dat is verkeer. Nou, veel verkeer naar de stranden zal er niet zijn. De lekkerste oude muziek, dames en heren. Op Golden Oldies Radio. 34 Golden Oldies. Disjockey zit hier. Tot zometeen na het nieuws. Femme Coyne, The Soul City.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en twee andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Een 14-jarige jongen uit Hendrik Ido Ambacht is aangehouden omdat hij zich zou hebben voorgedaan als politieagent en ouderen zou hebben bestolen. Ook een

0: ouders van hun kinderen te verwijderen genegeerd. Uit forensisch onderzoek blijkt dat de man die bekend staat als Lucky niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. De politie kreeg meer dan 500 tips over de identiteit van Lucky, maar waarschuwt voor speculaties op sociale media. Lucky verblijft al 3 jaar in een verzorgingshuis en kan door afasie niet vertellen wie hij is. Dan nog het weer, af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Met zulke liedjes dan vliegt hij zaterdagmiddag wel om, hè? Prince hoorde je, de genie, controversie. Het hele album en het plaatje heeft hij gemaakt om het publiek toe te spreken of eigenlijk te zingen. Ja, wat doet hij eigenlijk, hè? Het hele Onze Vader zit erin. Omdat er zoveel vraagtekens waren over wie nou Prince en wat hij nou eigenlijk was. Was hij zwart? Was hij wit? Was hij homo? Was hij gewoon? Ja, wat is gewoon trouwens. Prachtig. Doe me denken aan de discothekentijd in de jaren 80. Controversie was dat van Prince. Golden Oldies Radio, middagmaal met Frank van Roosendaal tot 2 uur. Daarna Raymond Kersten met Kersten Classics. Liefdink is los met Bram Liefdink. Daarna de A van A tot Z show met Erik de Vries. De 70 Show met Ton van Dijk. Daarna de muziekfabriek van Ron.

De zaterdag vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme zaterdag vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.

Ja, dat heb je gewoon niet in de gaten als je staat te dansen op zo'n plaat op het discothekenvloer. Er zijn heel veel liedjes gemaakt over de liefde, maar ik geloof ook wel over het verbreken van de liefde. We hadden het vorige uur al twee nummers die gingen over een verbroken relatie. Eye to Eye van Chaka Khan gaat daar ook over. Dat je elkaar gewoon niet meer aan kunt kijken, omdat je elkaar gewoon niet meer ziet zitten. Dat gaat er dus over. En de volgende liedjes, aangevraagd door Nick, en dat is ook zo'n nummer. Het gaat ook over een verbroken relatie. Lindsey Buckingham had natuurlijk een relatie met Stevie Nicks.

Hij denkt dat hij in de problemen zit. Trouble heeft Lindsey Buckingham geschreven nadat zijn relatie met... het was een behoorlijke lange en een heftige relatie ook met Stevie Nicks voorbij was. Wat ik al zei, gaan veel liedjes over het einde van de relatie. Maar wij zijn er voorlopig wel even bij elkaar. Mocht je er zelf ook een nummer aan willen vragen. Dit was trouwens voor Niek. Stuur dan een mailtje naar info@goldenoldiesradio.nl. info@goldenoldiesradio.nl. Dan komt dat goed. Zaterdagmiddag, wat ga jij doen? Ben je auto aan het wassen? Je fiets aan het poetsen? Of gewoon poetsen in huis, kan natuurlijk ook.

Ja. Het was ooit jouw stad. En het was ook mijn stad, ooit. Ja, kenners die bedenken het volgende. Dat het gaat over het einde van de relatie tussen James Taylor en Carly Simon. Hij zelf ontkent dat, maar het gaat in ieder geval weer over een verbroken relatie, dames en heren. Ik ga het onderwerp niet meer noemen. Want het past eigenlijk ook wel bij deze plaat. Hoewel George Harrison, die het nou heeft geschreven, die zegt dat het ook wel over zijn gevoel gaat tegenover John Lennon en Paul McCartney. Dat hij vaak niet wordt gezien.

0: het vak radio maken toch prachtig. Je mag de mooiste liedje draaien. While My Guitar Gently Weeps van The Beatles. Ik zei het je al. Hij vond het een beetje jammer dat hij niet echt goed gezien werd door John Lennon en Paul McCartney. Dames en heren, we zijn toegekomen aan het volgende.
1: De gejatte chansons.
0: Ik zal even uitleggen wat ik daar nou precies mee bedoel. Er waren dus in de jaren 60, 70 liedjeschrijvers in het buitenland. En dan denken sommige Nederlandse zangers van, hey, dat is een leuk liedje. Ik ga die eens even jatten. Dus dan heb je een soort cover. Dus ik ga jou even een plaatje laten luisteren. Mag jij eventjes raden van wie dat dan
1: de is? De gejatte chansons.
0: Niet van wie dat dan is, maar...

0: that's too much.
1: Nou, weer steeds een plaat gejat. Dit was Red Savoy met How Do You Think I Feel.
2: Jatte chansons.
1: Je hoort het zo.

0: Heerlijk, hè? Ja, het is toch zalig als ze dit tegen je zingen? Hadden ze een liedje of vier geleden erover Troubles van Lindsey Buckingham. Verdampt, komt Steven Nicks er ook bij. En hoor je Fleetwood Mac met You Make Loving Fun. Fantastisch. Nou, heb jij er even over na kunnen denken? Ik ben heel erg benieuwd wat jij weet van...
1: De gejatte chansons.
0: Is het je duidelijk geworden?

0: deze plaat.
1: De gejatte chansons.
0: Ja, dames en heren, het is wat, hè. Origineel dus van Red Sovine. How Do You Think I Feel? En dit was Heb Je Even Voor Mij van Frans Bauer, de gejatterd. Middagmaal met Van Roosendaal, met het heerlijke Peaches and

zeggen. De plaat om eens even goed over je zonde na te denken. Instrumentaaltje dus. Gaat hem in ieder geval niet over eindigen van relaties en zo. Mama Gama, de Alan Parsons Project. Ik kreeg zojuist een telefoontje van Lisbeth. Die zei van ja, allemaal leuk en aardig, maar je draaide een paar platen geleden een heel grappig liedje. Welke was dat? Nou, ik heb inderdaad een paar platen heb ik niet afgekondigd. Dat was bijvoorbeeld Captain Sensible met What? Misschien dat je die bedoelde, Lisbeth. Kan ook zijn dat je misschien de Sweet Sensation bedoelde met Sad Sweet Dreamer. Ook een grappig liedje. En dit is een plaat om, dat deden we vroeger, om perfect limiters af te stemmen van een radiostation. Bij Trent FM bijvoorbeeld in Huissen. By the way, is het meteen een lekker nummer. Hanging on a String, Loose Ends.

Helaas, regio Zuid moet helaas maandag ook weer beginnen. Kindjes weer naar school. Het gewone leven begint weer. Beetje pech natuurlijk. Ik draag je over aan de handen van Raymond Kersten. Die zit al klaar voor zijn Kersten Classics. Ik wens je nog heel veel plezier met de overige programmering van Gold Oldies Radio. Maak er een hele fantastische zaterdag van. Goed weekend. Mij hoor je volgende week weer. Ik geloof zelfs op vrijdag. Absoluut.

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Duitsland heeft sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Het ijsmerk Ben & Jerry's heeft een groot deel van een rechtszaak tegen voormalig moederbedrijf Unilever verloren. Een Amerikaanse rechter wees 7 van de 10 vorderingen af. Die gingen vooral over de manier waarop het ijsmerk wordt bestuurd. 2 vorderingen blijven overeind en gaan over betalingen die Unilever volgens Ben & Jerry's niet heeft gedaan. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en 2 andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse

hele goede middag. De OJ's. Ze vernoemden zichzelf naar de Amerikaanse radio-dj Eddie OJ, die hen hielp en adviseerde, vooral in het begin van hun carrière. En dat heeft ze veel geholpen. Ja, dat was zeker mooi van Eddie. Alright. Hey, welkom bij Kirsten Classics. Dankjewel collega's die weer vroeg uit de veren waren. En Frank van Roosendaal, dank. Hij heeft de stoel voor mij vrijgemaakt. Ja, mooie muziek heeft hij gedraaid. Alright. Hier is Barry Briggs. And love, come down.

zwaar heeft gehad. Niet geslapen vanwege die meid. Ja, het is wel eens lastig. Alright, tijd voor Elvis, Guitar Man.

Deze mooie kreet was van Gregory Abbott. Voordat hij ging zingen, studeerde hij psychologie en gaf les in Engels op de universiteit in Berkeley. Yeah. Deze is uit 1986.

prachtige ballad. Ja, zeker. Hey, welkom bij de Zaterdag Vibe op Golden Oldies Radio. Hey, Ian Jury. Ja, hij had wat vreemde moves, maar dat was vanwege zijn beschadigde zenuwstelsel en

Dat was hem, ja. Lekker druk zeg, hey. Mungo Jerry. Ja, even een vriendelijke herinnering. Je hoeft vandaag niet alles op te lossen. Nee, je hebt morgen ook nog de tijd. Jazeker. Oh, prachtige klanken van deze basgitaar. Hey, welkom. Golden Oldies Radio. Ja, we staan ruim 6 jaar. We draaien de Golden Oldies voor je. Prachtig. Ja. Met vele collega's op deze zaterdag in het weekend. The Little River Band. And help is on its way.

is onderweg. Hij komt zo snel mogelijk. Mooi, hè? Ja. Hey, we gaan door met muziek die je humeur hopelijk net dat setje geeft wat je nodig hebt. Dit bijvoorbeeld. Hier is

gaan wat luisteraars begroeten die regelmatig luisteren. En ze bedanken, net als vorige week. We beginnen deze week met Ton van den Berg met zijn grote jacht. Ja, oké, Ton, we gaan opzij, jongen. Patrick van Amsbergen die met zijn camper door Europa trekt en presenteert bij een Amerikaans station. Elibert Maathuis, paardenhouder, paardenliefhebber, presentator en zanger. José Márquez Ferreira, hij is astronoom en radiozendamateur. En als laatste hebben wij Ed Schnabel, een ex-zanger bij een revuegezelschap. Hij zingt nog wel eens stiekem volgens mij, toch Ed? We gaan snel weer verder. En dat doen we met de Rembrandts. Ja. Welkom op Golden Oldies Radio. Als je wat later bent afgestemd hier zo bij de grote groep mensen die plezier maken op de radio. Hier zijn voor jou de Rembrandts.

laatste titel, ja. Ze zijn vooral bekend geworden door deze titelsong van de immens populaire televisieserie Friends. Hey, nogmaals, welkom bij Kirsten Classics op Golden Oldies Radio. We gaan even naar een zielig verhaal luisteren. Ja, is de leadzanger van The Who, Roger Daltrey. Without Your Love. Luister mee.

0: bij van die wilde nummers. En dan ineens kwam hij met deze op de proppen. Ja, een beetje zielig. Frank, geef maar even die tissues aan, jongen.
1: Raymond, wat draai je weer lekkere muziek.

zo gaat het maar door, hè. De B-52's en Love Shack uit 1989. Ja, een stelletje gezellige, leuke mafkezen met uitbundige pruiken en wilde kleding, zal ik maar zeggen. Een lust voor het oog. Oh, hey, we gaan even afkoelen met deze. Ja, oh, een heleboel harten gaan kloppen. Ja, ja, ja, het zijn ze echt. Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson.

Veld Nooit van het album Rubber Soul. Hey, de middag vliegt voorbij met muziek uit drie fantastische decennia. En maar zoals deze, ja. Tony Esposito doet ook nog mee. Ja, zeker. Met zijn prachtige hit Papa Chico. Voor de mensen die net zijn ingestemd, een beetje laat, maar je luistert naar Kerst en Classics op Golden Oldies Radio.

telefoon. Ik waardeer het echt. Oké. En namens alle medewerkers van de Golden Oldies Radio een heel fijn weekend. Zometeen hoor je het nieuws. En daarna Bram Lieftink met Lieftink is los. En kijk ook eens op onze website Golden Oldies Radio. Bye bye en zwaai zwaai.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Iran heeft enkele Iraakse olietankers toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Dat gebeurde na herhaalde verzoeken van Irak en een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De straat van Hormuz is vanwege het militaire conflict tussen Iran en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten voor scheepvaart. De Zuid-Afrikaanse oud-wereldkampioen boksen Zolani Tete is op 38-jarige leeftijd doodgeschoten voor zijn huis. Twee gewapende mannen schoten vanuit een auto op hem en een vrouwelijke passagier. Tete overleed, de 27-jarige vrouw ligt in het ziekenhuis. De bokser was tweevoudig wereldkampioen en had een record van 29 overwinningen uit 34 partijen. Duitsland heeft sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en 2 andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Dan nog het weer. Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En gewoon meteen sfeer. En zo hoort het ook hoor, als je het mij vraagt. Uit 1986 hoorde je Genesis en Invisible Touch hier bij Golden Oldies Radio. Goedemiddag, het is 3 uur geweest op deze zaterdag. Uiteraard bedank ik via deze weg even de rest van de collega's die je eerder hoorden tijdens deze zaterdagse vibe. Dat vind ik toch altijd ook wel gewoon even netjes. Gewoon die mensen even bedanken, die hebben ook gewoon even tijd en moeite erin gestoken. Dus benoem die ook zeker, heb ik altijd geleerd. Ja, en wat ga ik zelf doen tussen nu en 4 uur? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog een beetje zoekende ben. Ik denk dat ik sowieso wel even zin heb in splitsing, wind en zeilen. Dus die komt er sowieso aan. Maar eerst nog muziek van The Bee Gees.

Nou, een klein beetje zon dan dat we de afgelopen week hebben gehad, dat mag wel. Want ja, laten we gewoon even zeggen zoals het is. En ik zeg de dingen gewoon graag zoals ze zijn. Het was ook echt wel tyfus weer de afgelopen week op sommige momenten. Dus een beetje meer zon mag wel. Maar die extreme temperaturen die hoeven voor mij niet meer hoor. Wind en zeilen. Splitsing hoor je bij Golden Oldies Radio. Zometeen Toto en Hold the Line. Maar eerst muziek uit de jaren 90 van R.E.M. Losing My Religion.

wanneer je op zoek bent naar een gitaarplaat, dan heb je zomaar kans dat je hier aan het goede adres bent. Toto bij Golden Oldies Radio. Hold the line, hoor je. We gaan even een rustpuntje opzoeken. Je weet dat ik dat altijd best wel belangrijk vind. Gewoon elke week dat even een paar keer te doen. En soms toch weer ietsjes vaker, soms ook weer gewoon helemaal niet. Maar in dit geval heb ik er wel gewoon even zin in. Een van de mooiere nummers van George Michael. Hier is A Different Corner.

Ik krijg zo af en toe wel eens een keer de vraag van mensen, joh, hoe doe jij dat met onbekende platen? Draai je die ook wel eens? Jazeker. En het is er wat mij betreft zo eentje die veel meer mensen zouden mogen kennen. Carly Simon en Better Not Tell Her. Een track uit 1990 die je naar mijn idee veel te weinig hoort. Maar in dit programma hoor je hem gelukkig nog wel. Dit is Golden Oldies Radio. 24/7, de beste Golden Oldies en de fijnste classics. En iedereen doet het weer op een fantastische, eigen, unieke wijze. En ben je nou benieuwd wie, wat, wanneer precies zit te doen? Check de website goldenoldiesradio.nl. Daar staat alles netjes op. Wij pakken het weer iets steviger.

Het eerste waar ik bij deze plaat altijd aan moet denken is Profiel, de fietsspecialist. En als ik het verhaal mag geloven, en dat wil ik best geloven als ik dit zo hoor, dan was dit de plaat die aan de basis lag voor de muziek van die commercials uit die tijd. Want dit was toen een nummer 1 hit in 1996. Banger Hart van Rob de Nijs bij Golden Oldies Radio. Ja, het is toch van die mooie verhalen hoe sommige reclame jingles dan weer tot stand komen. Nou, Banger Hart lag dus aan de basis voor Profiel, de fietsspecialist. Maar goed... die tijd ligt jammer genoeg achter ons. Dat is een hele irritante reclame. Maar ja, dat moet reclame ook zijn. Anders onthoud je het niet. Gewoon terug naar de muziek dan nu. The Stranglers. Golden Boy.

dame de titel dichteres van de punk heeft gekregen. Maar dit is en blijft toch wel heel erg goed. Ik kan het ook gewoon niet anders omschrijven. Patti Smith en Because the Night bij Golden Oldies Radio. En ik heb nu iets liggen. Dit heb ik echt al een tijdje niet meer gedraaid. Maar het is oh zo prachtig werk. Een prachtige plaat van Chicago. Die jammer genoeg ook helaas zo de vergetelheid in aan het raken is. Maar goed, hier halen we hem er gewoon gerust nog even uit. Hier is uit 1989, Look Away.

0: the fire.
1: Oprecht een van de mooiste nummers die Chicago heeft uitgebracht. Look Away hoor je. Het is richting 4 uur aan het gaan. Dus ja, tot zover deze liefding is los voor vandaag. Maar volgende week ben ik er uiteraard gewoon weer een uurtje of 3. Tijdens deze zaterdag vibe. En check trouwens ook zeker even de rest van de collega's. Hè, de rest van de week. Ik heb er nu nog eentje voor je. Tom Cochran. Life is a highway. Zometeen heel veel plezier bij collega Erik.

0: of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio.
1: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Het omgekomen slachtoffer bij de aanval met een zwaard gisteren op een middelbare school in het Zweedse Fagersta is een 17-jarig meisje. Twee jongens raakten zwaar gewond. Een derde slachtoffer mocht na behandeling naar huis. De 18-jarige verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt zijn motief en mogelijke invloed van online netwerken. Oekraïne heeft vannacht in de Russische regio Samara een distributiecentrum van webwinkel Ozon aangevallen. Ook een industriële faciliteit en een olieraffinaderij behoorden tot de doelwitten. Bij de raffinaderijaanval viel 1 dode. Webwinkel Ozon bevestigde de aanval en evacueerde meer dan 500 werknemers kort voor het incident. Meerdere medewerkers raakten gewond. Iran heeft enkele Iraakse olietankers toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Dat gebeurde na herhaalde verzoeken van Irak en een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De straat van Hormuz is vanwege het militaire conflict tussen Iran en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten voor scheepvaart. Duitsland heeft sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Dan nog het weer, af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: is Van A tot Z met Erik de Vries.
1: Gewoon de mooiste van toen en nu. Gewoon de mooiste van toen en nu.

Lekker weer terug in de tijd hier op Golden Oldies Radio. En mocht je nou willen reageren op dit programma, je kan gewoon live jouw verzoeken aanvragen. Ja, dat kan je doen gewoon door een mailtje te sturen. Heel simpel, een mailtje sturen naar Erik de Vries en dan komt het allemaal dik voor de bakker. Oh, je wilt mailadres weten? Nou ja, dat kan ik jou geven hoor. Ja, ik kan jou gewoon zeggen waar jij een mailtje heen moet sturen. Dat doe je naar Erik de Vries, apenstaartje goldenoldersradio.nl. Ja, dan zit het helemaal goed. En dan gaan we jouw verzoekplaat draaien. Hè? Dus ik zou zeggen, kom maar op. Het is zaterdag. Op dit moment in Zandvoort. Dat is een kilometertje of 15, 20 hier vandaan. Zijn er een paar heren rondjes aan het rijden. Ofwel de kwalificatie. En we houden je uiteraard op de hoogte. Op dit moment Piastri op nummertje 1. En we hebben nog zo'n goede 4,5 minuut te gaan. En de heren gaan weer naar buiten voor de laatste run in de Q1, ja, zo zit dat. Piastri 1, Russell 2, Norris 3 en Leclerc op nummertje 4. En Antonelli.

heerlijke muziek uit 1978. Stephen Stills op je radio. Het is zaterdag en ja, we sluiten de zaterdagavond tegenwoordig af met disco. En ja, ik doe alvast een voorproefje. Dus of hij er vanavond bij zit, ik weet het niet. Dat moet je maar eens even luisteren. Dennis Wiebel doet vanavond afsluiten. Maar we hebben nog veel meer leuke programma's. Ja, zometeen de 70's Show. Ja, we hebben ook nog iemand op de radio. Nou, en ondergetekende van A tot Z. En ik zie jou een mailtje tegemoet.

vinyl gekleurd groen. Ja, ik had ergens iets van een groen plaatje. Nou, dat was wel leuk. Lio en haar amoureux solitaire brengt de tijd alweer op bijna half vijf hier op Golden Oldies Radio. We denken dat de heren en de dames op de Formule 1 ring al bezig zijn. Op dit moment Albon nog actief. Ocon, Calipento, Borreta, Boroleto, Gasly, Tsunoda, Lindblad, Lawson, Leclerc, Norris, Hamilton, Piastri, Verstappen, Hulkenberg. Ja, ook die is door naar de tweede Q2 dus. En Antonelli en Russell. Dat zijn de heren die op dit moment strijden voor de Q1 plek. Ja, het is even niet anders. Het weer. Nou, gaan we naar buiten kijken. Het wordt zonnig. De temperaturen gaan weer omhoog. Maar de regenkansen in het weekend gaan ook weer omhoog. Dan is het 95% kans regen en 45% zon. Ja, wij zijn jouw favoriete zon op de radio. Elke zaterdag, zondag, eigenlijk 7 dagen in de week. Dit is Vitesse en de Rosalind.

0: Wij hebben een raket nodig vandaag, hoor. Als ik zo naar de Formule 1 kijk op dit moment. Max is niet zijn weekend. Op dit moment de negende in de tweede Q2. Hij heeft wel wat in te halen. Hij heeft toch wel even wat te doen. Even voor de mensen die op dit moment naar Golden Oldies Radio luisteren in de auto of wat dan ook. Hoek van Holland en Gouda, daar is een ongelukje gebeurd op de Prins Alexander gebeuren. Richting Moordrecht staat 4 kilometer file, 4 minuutjes vertraging. Maar het goede nieuws, de weg is weer vrij.
1: Attention all ladies.
0: Nou, vooruit.
1: The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.
0: The Candyman.

De 70 Show, dacht ik van nou, dan kan deze er ook wel een keertje in tussen. Ja, Andy Star en Fiesta, The Sun in the Water. Nou, vooruit dan maar weer. Hey, even de uitslag van Q2 voor de mensen die wel formule willen kijken, maar niet kunnen kijken. Norris op dit moment de eerste plaats, Piastri 2, Verstappen. Ja, hij heeft er toch weer ergens iets gevonden. Op dit moment de derde in Q2. En Leclerc 4, Antonelli op 5, Russell op 6, Hamilton 7. Lawson op 8, zomaar in de auto gezet en doet het toch wel redelijk. En Borrelletto op nummertje 9 en Lindblad in de andere Red Bull auto, dan wel van het zusterteam, gaat dan ook door. Dat zijn de 10 die er zometeen in Q1 gaan bepalen wie er morgen vanaf de eerste grid start. Nou, vooruit dan maar weer.

Dit zijn nou die klassiekers die je hoort op Golden Oldies Radio. Binnenkort op AM en via DAB+. Altijd bij jou. Ja, zo zit het.

Het is natuurlijk mal, hè, met Versterre. Ja, dat we dat wel even goed hebben natuurlijk. Het is zaterdag. We gaan op, wou ik zeggen, naar nieuws en weer. Maar dat hebben we dit uur niet. Nee, want ja, we zitten live. En ja, het kost er nogal veel om het lijntje hierheen te krijgen. Dus we hebben gezegd van, nou weet je wat, De Vries, jij gaat gewoon een uurtje door. Ja, dat doen we dan ook maar. Tot aan 6 uur is dit van A tot Z. En je mailtjes zijn nog altijd van...

vanavond nog meer van Deep Disco geweld bij Sol en Diebel. Ja, ja. Onze eigen Wiebeltje, die gaat dat doen. Ja, Dennis Wiebel om precies te zijn. En dat starten we allemaal om 10 uur vanavond. Okay, ja. 10 uur tot 12 uur in de avond. Nee, oh, dat is lekker. Hé, hey, we gaan afscheid nemen van dit uur. Doen we samen met een Nederlandse band uit Volendam. Die grote hits hebben gehad in het Engels, maar ook iets ooit in het Nederlands gedaan hebben. Hier zijn de Cats op je radio. En jou vergeten. Tot zo!

0: voor de mensen die het willen weten. Norris heeft pole position, Russell 2 en Tonelli 3. Nou, vooruit.
1: Now, another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: kijk eens om je heen. Ben je alleen? Ben je alleen vandaag?
1: Radiodag. Thuis maar en oordeel zelf.
0: Het is 5:05. Hoe digitale kunnen we het maken voor je? Nou, het is gewoon zo. Ja, ze zitten. Hey, tot aan 6:00 nog een uurtje De Vries met van A tot Z. En we zijn afgetrapt met niemand minder dan Tiffany. En I think we're alone now. Ja, het is gebeurd. De kwalificatie is geweest voor Zandvoort. Noorders op 1, Russel op 2, Antonelli op nummertje 3. Als jij dat maar even weet. Even kijken. Ja, we gaan terug in de tijd. Knopjes doen het allemaal. Hier is Dave Edmonds op je radio.

De 007 Goldfinger. Niemand minder dan inderdaad Shirley Bessie hier op Goldenrolls Radio. Voor de mensen die het aangaan. Vandaag zijn er nog wel leuke programma's hier op Goldenrolls Radio. Wat heb je allemaal gemist? Nou, je hebt de ochtend gemist met onze Hans. Je hebt de middag van Roosendaal gemist. Kerstens Classics heb je gemist. Liefding is los. Ja, dat zal erom hangen. Van A tot Z, nou, daar ben ik nu druk mee bezig. De 70's Show komt er nog aan. De Muziekfabriek komt er nog aan. En John uit de regio, die komt er ook nog aan. En dan vanavond ook nog, van 10 uur af, niemand minder dan Dennis Wiebel en de Soul Wiebel. Nou, daar ben je weer helemaal bij op deze Golden Oldies Radio. En dat is elke zaterdag zo. Ja, en ik vergeet iemand. Oh jee, ik vergeet helemaal Koffie met Rens. Ja. Die vergeet ik helemaal. Koffie met Rens. Die hebben we ook nog gehad vandaag. Dit is geen koffie, maar het is wel lekker hoor. Naast een appelgebakkie. Waarom ook niet? A cold corona. Is the nice device. Golden Oldies Radio. Het is alweer bijna 4:15.

Ja, de Maneater op Donalds Radio brengt het uit alweer op zo goed als 6:07. En je bent er nog altijd bij, ja. Leuk dat je erbij bent. Ja, dan gaan we nog even terug in de tijd. Nou, nog even een stapje terug. Nou, bijna hetzelfde jaartal trouwens. Nou, goed. Boy George and Everything I Own. Zometeen nog Ram Jam.

Facebook hebt, maar dan kan je ook Golden Oldies Radio terug beluisteren. Ik zag dat de Friday Vibes ook weer actief zijn. En de Zaterdag Vibes zijn ook actief geweest van de afgelopen week. Ik kwam mezelf tegen, dat is toch wel raar. Ja. Maar wel leuk om te zien toch dat dat gebeurt. Achter de schermen wordt dus hard gewerkt bij Golden Oldies Radio om alles voor jou goed in de juiste banen te leiden. Ja, over banen gesproken. Ach, Max is niet al te blij, maar goed, het is even niet anders. Steeds dus op verzoek. Ja, voor wie dan? Nou, zijn naam is Patrick. En dat draagt hij op aan een chauffeur die niet oplette bij het maken van een bocht. En waardoor zijn auto, die al 12 jaar oud was, nu dus totaal los is. Ja, ach, waarom ook niet? Black Betty, Ram Jam. Nou, dat vermoeden had ik al, ja. Hij wil graag een andere auto. Nou, doe je best. Te zeggen, Patrick, voor jou daar in Zandam. Goedemiddag.

ik hoop dat hij agressie kwijt is voor deze zaterdag. Ja, het zal iets toch maar gebeuren. Je staat daar gewoon netjes aan de zijkant van de straat. Komt de vrachtwagen aan die de bocht neemt in die iets te ruim. En de voorkant wordt meegenomen.

vibe is jouw Rhythm of the Night. Nou, dat is vanavond in met Dennis Wieland natuurlijk. Hij is al dit moment druk in de appgroep aanwezig. En dan zit hij allemaal van, zal ik die plaat gaan draaien? Zal ik die plaat gaan draaien? Zal ik dat gaan draaien? Ja, ik weet het allemaal niet. We gaan het wel horen vanaf 10 uur vanavond. Even kijken, morgen 23 zijn we er uiteraard ook weer. Maar dan met de Mi Amigo zondag op Golden Rolls Radio. Dat doen we dan samen met Frans van der Drift, Ton Schippers, Ad de Vlaming en Erik Hendricks, Joe Wells en uiteraard Wim van Egmond. En voor 12 uur mooie programma's allemaal in de Mi Amigo sfeer. Ja. Ze hebben daar aan boord gezeten, ja. Dat is even niet anders, toch? Zo zit het. Even kijken. Deze plaat ken je misschien niet. Hij komt vanaf vinyl. Devil's Gun. En als je hem dan hoort, dan denk je van, oh ja, die is het. Een klassieker op jouw radio bij Golden Rolls Radio.

Daddy, Gigi en Go. En The Devil's Gun. Brengt de tijd op, even kijken. 14 voor de klok van 6. Als je aan tafel gaat, dan wens ik je vast een smakelijk eten zometeen. Ja, je weet het maar nooit natuurlijk. Dit is nieuw, maar het doet een beetje oud. Maar het is wel leuk om te draaien. Nou, vooruit. Zullen we dan even opnieuw opstarten? Ja, we gaan het gewoon even opnieuw opstarten. Dat is wel zo handig. Toch, we gaan het gewoon opnieuw starten.

Nou, vooruit, stop de warning. Nou ja, blijf dan maar thuis toch, zoals ik zeg toch. Hey, ik wens iedereen een smakelijk eten. En dank voor het aanhangen op de zaterdag vibe. Even kijken wat er gezegd. Even kijken. Ja, de playlist is helemaal klaar. Staat al op de server. Ha, ha, ha, ha, ha. Nou, dan gaan we die even rauzen. Ik weet niet of je deze er ook op gezet hebt, maar... Je gaat het allemaal maar merken vanavond om 10 uur. Nieuwe muziek in het disco-geweld hier op de Golden Oldies Radio Stream. Binnenkort ook de DAB Plus en uiteraard het AM-geluid. Dat is ook wel lekker op 1566. Ja. En dan komt deze eigenlijk niet van toepassing. Ja, hij is wel natuurlijk van toepassing qua muziek. Maar het geluid is gewoon zo lekker in stereo. Ja. Dan komt hij op de DAB Plus wel best uit, toch? Earth, Wind and Fire... En de fantasy. Nou, ik laat jouw fantasie, jouw eten klaarmaken wat mij betreft. Volgende week, zaterdag, tussen 4 en 6. Een nieuwe van A tot Z. Zometeen veel plezier bij de 70s Classics op Golden.

spoiler alert. Vanavond om 10 uur hoor je, ja echt wel, deze als eerste. Ja, dus vanavond om 10 uur, of even na 10 uur, deze plaat. Meer zeg ik niet. Hey, mazzel, tot de volgende week. Veel plezier bij de overige programma's van Golden Roll.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Na een aardbeving bij Zandeweer in Groningen zijn tot 12 uur 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen was sprake van mogelijk acute onveiligheid. De beving had kracht 2,8 en was volgens het KNMI veroorzaakt door gaswinning. Het was de zwaarste beving in de regio sinds maart. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval zeker 11 gewonden die naar ziekenhuizen werden gebracht. Op sommige plekken tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. In totaal moesten 400 mensen worden geëvacueerd. De brandweer ontving bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid in een sporthal. Bij een aanval met een zwaard op een Zweedse middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige ex-scholier verwondde ook 2 jongens zwaar gewond en 1 tiener licht gewond. De dader, eerder veroordeeld voor mishandeling, bewonderde de schoolaanslagen en was gefascineerd door Anton Lundin Pettersson. Bij een ernstig ongeluk in het Engelse Middlesbrough kwamen 7 mensen om het leven na een politieachtervolging. Rond 3:30 botste een Volkswagen Passat die tegen het verkeer inreed op een politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden, waaronder 2 politieagenten. Men startte gelijk een verplicht onderzoek naar de toedracht. En dan nog even het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Are you still there? To disconnect, press 1. To record your message, press 2.

achternaam wel mee dit jaar getijden, dames en heren. Donna Summer in een grote hit uit 1979. Bad Girls. Goeiedag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70's Show. Oh.

Het drumstel was gepoetst en de gitaren waren geslepen afgelopen minuten met Deep Purple van 41 jaar geleden en Black Knight. En we horen ook nog uit 1971 van The Five Man Electric Band en Signs uit 1971. Dit is de 70s, dames en heren. En how does it feel? Dat vragen we nu aan Slade.

Superfine Girls, volgens mij dé zomerhit van 1975. Moments and Whatnots en wordt er nog van Teach In. Met In the Summer Night in 1974. Zometeen Herman Brood in This Wild Romance. Maar eerst Steely Dan uit 1974. Een hele grote hit. Ricky, don't lose that number, please.

0: Eerlijk gezegd was deze plaat bijna uit het oor verloren. 1975, I Don't Love You But I Think I Like You, Gilbert O'Sullivan. 1975, dit is de 70's Show, dames en heren, met uit 71 nu. Richie Havens, and Here Comes the Sun.
1: Little

Oh yes, a nice girl like you. The Intruders uit 1975. Dit is de 70 Show met een track te vinden op de LP van CD's dat we de jaren 70 nog nooit gehoord, dames en heren. LP The Long Run. Hier zijn de Eagles uit 1979.

0: Een single en een hit van de LP Communicate, Dire Straits uit 1979 en Lady Rider. En tot slot het uur over LP's gesproken. Een track te vinden op de LP Hollywood Dreams. Het werd ook een korte single van gemaakt, maar ik koos voor de lange uitvoering. 1970, Thunderclap Newman en Accidents. Bedankt voor de prettige conciëntie. Graag tot een volgende gelegenheid.
1: Ladies and gentlemen, Tony Van Dyke has left the building.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Bij een aanval met een zwaard op een Zweedse middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige ex-scholier verwondde ook twee jongens zwaar gewond en één tiener licht gewond. De dader, eerder veroordeeld voor mishandeling, bewonderde de schoolaanslagen en was gefascineerd door Anton Lundin Pettersson. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval zeker 11 gewonden die naar ziekenhuizen werden gebracht. Op sommige plekken tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. In totaal moesten 400 mensen worden geëvacueerd. De brandweer ontving bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid in een sporthal. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van een natuurbrand in Deliblatska Peskara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Vrienden en vriendinnen, het is wederom een selectie geworden met voor elk wat wils. Dus ik zou zeggen, laat hem het komende uur lekker aanstaan. Dit is een uurtje De Muziekfabriek en je hoort ze 3 aan 3.
2: Ron van der Steen.
1: En verderop in dit uurtje aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst het eerste rijtje van 3 van start met The Shorts. Hier is uit 1983. Kom aan, Sava.
0: Zo, relaxed. Relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De Muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.

0: Steen vraagt niet hoe het kan, maar profiteert ervan.
1: Relax. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is...
2: Ah, mijn goedoe, laat me niet vragen, weet je.
1: Luister je naar de Muziekfabriek.

0: James Blunt, Stay the Night. En we begonnen met The Shorts. Come on, Sava. Uit 1983. Tijd voor ons eerste item. En dat is de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Nou, daar gaan we. Hij vormde zijn eerste band in 1962. Samen met Mike Uke. The Man Uke Blues Brothers. Maar beide bleven op de achtergrond tijdens optredens.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Hun manager wist een contract los te peuteren, maar na een week liet de platenmaatschappij het afweten. Ze zagen er geen brood in. Daarna werd het geprobeerd bij een andere platenmaatschappij en met succes. Eerst moest echter nog een zanger gevonden worden. De zanger en ster van de band in de vroege jaren werd Paul Jones, later een succesvol acteur. Omdat iedereen dacht dat Paul Jones Manfred Mann was, schreef men het nummer The One in the Middle. Daarmee kon Paul Jones in live optredens het verschil tonen. De groep begon haar carrière met optredens in Studio 51 in de Great Newport Street in Londen. Met hun derde single 5, 4, 3, 2, 1 betekende voor de groep de doorbraak. Het bewuste liedje werd zelfs een tijd een kenwijsje van Ready Steady Go, een zeer populair Brits tv-programma gewijd aan rock en pop music. De groep had een aantal nummer 1 hits in de UK, waaronder een coverversie van Do I Diddy van The Exciters en het liedje Pretty Flamingo. Toen Jones de band in 1966 verliet op het hoogtepunt van hun roem, werd Mike Diabo de nieuwe zanger. Met hem bleef de band aan de top en hadden ze opnieuw een aantal grote hits, waaronder Bob Dylan's liedje Mighty Queen uit 1968. In het jaar erop ging de band uit elkaar. Het liedje The Mighty Queen van Manfred Mann staat dan ook centraal als de Jukebox Classic.

even de nodige complicaties om dit liedje uit de jukebox te halen. Ik had niet het juiste gereedschap bij me, maar het is me uiteindelijk dan toch weer gelukt. Uit 1968, Manfred Mann en Mighty Quinn. Wil je ook een jukebox classic aanvragen? Ga dan naar de website www.ronvandersteen.nl. Hier zijn de volgende drie.

0: misschien iets voor de sportschool. Of als je aan het zoombouwen bent. Deze van Diana Ross en Upside Down. We zelf ook heel sportief aangelegd. Meestal op de bank met 3 afstandsbedieningen.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat is een heel gedoe hoor. Al die knopjes indrukken.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Justin Bieber hadden we ook nog even met One Time. En Ben L. Uncle Soul, Seven Nation Army. Het is tijd voor wat Nederlandstalig in de Muziekfabriek. Hier is Christophe.
3: Als het Nederlands is. En goed. Dan hoor je het hier.

En laat je elke keer verrassen in de muziekfabriek. Zojuist met Heart Alone. Daarvoor The Nightcrawlers, een liedje uit de jaren 90. Push the Feeling On. En we begonnen met die Nederlandstalige Christophe. Zeven zonden. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga dan even naar www.rondvandesteen.nl.

0: uit 1976. Tavares, Don't Take Away the Music. Daarvoor Scouting for Girls, Famous. Wie wil dat niet, de dag van de dag. En we begonnen met The Cars en Drive. Het is tijd voor ons tweede item. Deze Britse muzikant en zanger is geboren op 25 mei 1958.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij werd bekend met bands The Jam en The Style Council om begin jaren 90 als soloartiest aan het werk te gaan.
1: Oude lullenplaat.
0: Sindsdien staat hij bekend als een van de meest geliefde en invloedrijke artiesten van Groot-Brittannië. Hij groeit op als zoon van Anne en John. Hoewel ze het niet breed hebben, zetten zijn ouders alles op alles om hem te geven waar hij om vraagt. Als tiener ontdekt hij de Beatles en raakt hij geïnspireerd in de modcultuur. In zijn Style Council periode deed hij steeds verwoedende pogingen om het jam-imago af te schudden. Met als gevolg dat hij niet alleen zijn fans kwijtraakte, maar ook zichzelf. In 1990, wanneer hij voor het eerst in 13 jaar zonder platencontract zit, keert hij noodgedwongen terug naar zijn roots. Hij luistert weer naar de muziek uit zijn jeugd, maar ook naar artiesten als Neil Young, Van Morrison en Steve Winwood in diens Traffic-periode. Deze mannen met baarden die hij jarenlang heeft verafschuwd, inspireren hem om weer liedjes te schrijven op de akoestische gitaar. De eerste resultaten werden vanaf november 1990 in kleine zalen ten gehoor gebracht. Laten we eens nader kennis maken met deze Paul Weller en luister naar Wild Wood.

0: Wil je ook een oude lullenplaat aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: Nou, we gaan uitklokken, want het zit erop. We hebben geen muziek meer, dus we gaan weer eens op huis aan. Goed, ik dank je hartelijk voor het luisteren naar deze aflevering van De Muziekfabriek. Ik heb nog één deuntje voor je te gaan. Dat is die van Nick en Simon, Een Nieuwe Dag. Ik zeg maar weer nog een fijne dag verder. Gegroet en adios.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een zwaardaanval op een middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige dader verwonden twee jongens zwaar gewond en een tiener licht. Hij was eerder veroordeeld en bewonderde schoolaanslagen. Vooral Anton Lundin Patterson. Canada voert tegenheffingen in op staal en zuivel uit de Verenigde Staten. Premier Mark Carney noemde de deal slecht en weigerde akkoord. De Verenigde Staten starten zaterdag met een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan in op 8 september. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval 11 gewonden. Tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. 400 mensen werden geëvacueerd. De brandweer kreeg bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. De brand woedt in natuurgebied Deliblatska Peskara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week hulp aan Rusland, wat niet werd gewaardeerd door de Europese Commissie. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De wind is matig tot vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Deze plaat van Power Station en Some Like It Hot. www.shortwavedx.nl. En voor uw e-mailtje info@shortwavedx.

En op deze zaterdagavond doen we de groet aan Frans uit Beers. Aan Wout Plezier, aan Yves Somers en Mike en Linda. Natuurlijk niet te vergeten, Wilco en Marijke. Aan Maurice en Bianca daar in het mooie pittoreske Deurze Denenburg. Aan Ralf en Yvonne. En voor de rest alle luisteraars die luisteren via de stream van GoldenOldiesRadio.nl. Want daar zijn we ook te horen tot 10 uur. Radio 210 Golden Oldies is een project samen met de GoldenOldiesRadio.nl. Dus binnenkort ook op DAB+. We gaan terug naar het jaar des Heeres 1984 met deze plaat van de Break Machine.

En ook doen we de groeten aan John van Dolderwert. Ook een hele goede avond, John. Ralf, die hebt er naar de studio een lekker begin. Ja. Ik had van de week een beetje zitten googelen.

community. Go to the website shortwavedx.nl. Click on the WhatsApp sign in. You can talk direct to the diverse studios in the Netherlands. Dus wil je deel uitmaken van de Radio 210 community? Ga dan naar www.shortwavedx.nl. Klik op het teken van WhatsApp en dan word je direct toegevoegd. En kun je een verzoekje aanvragen, meepraten over techniek of over het pallet vol met bier. Daar in Studio 1 in de Heerde. Hier wat Nederlandstalige popmuziek van het goede doel. En België, oftewel is er leven op Pluto.

Studio 2 in Amsterdam Noord op www.goldenoldiesradio.nl. www.shortwavedx.nl natuurlijk via de 58, 45 kHz, 1206 en 1179. Dat allemaal vanuit Brabant. En dan deze plaat van het goede doel. En België.

Lekker stevig op deze zaterdagavond hier bij Radio 210 Golden Oldies. Men at Work en Overkill. En dan zit ik soms te bladeren in mijn muziekcollectie en dan vind ik plaatjes waar ik vroeger echt geen ene klote aan vond, maar nu tegenwoordig. Ah, dat kan ik ze wel hebben hoor. En dat is er deze. Of dit is er één van, zo moet ik het zeggen. Ja, het is allemaal live, hè? Hier zijn er Nits en Nessio.

Ze zongen vroeger altijd Eskimo. En ik keek net toevallig op hitzoeker.nl en we zijn bij GoldenOldiesRadio.nl met de 418e. Dat is wel het record voor Johan uit de radio hier vanuit Studio 2.

10 uur met al die hits van vroeger en een diepe verleden. En deze plaat, die werd aangevraagd door Wout Plezier. Ray Parker Jr., muziek uit onze jeugd en Ghostbusters.

En zeker zijn de liefhebbers van deze plaats zoals Van Plezier, maar ook Erik de Meijer. Ook een hele goede avond daar in het mooie België. En hij luistert mee via de app van

En de ladies room, deze Curti. Maar op deze zaterdagavond hier bij Radio 210 Golden Oldies Black Kisses. En ondertussen alweer zo'n kleine 2 minuten voor de tijd zijn van 9 uur geworden. Dus we hebben nog 1 uur en 2 minuten te gaan met deze Johan uit je radio. En het is tijd voor wat Nederlandse popmuziek. Hier zijn de Dolly Dots en Only the Rain. Nou, laat die maar even wegblijven.

Speciaal voor Yves Somers, de dame zonder getekend, want zij vroeg een plaatje aan en die had ik helaas niet in mijn collectie. Daarom deze van Madonna. Terug naar het jaar des Heeres 1985, beste genders onaangepaste Nederlanders en ongelovigen. And dress you up.

een heerlijke muzikale melodie op deze zaterdagavond bij Johan Maatje Radio. Bruce Hornsby in the Range and the Way It Is. En u weet, voor meer informatie ga naar www.shortwavedx.nl of stuur een mailtje naar info@shortwavedx.nl. En de volgende plaat die we gaan draaien speciaal voor Wilco en Marijke. Daar had ik hem voor uitgezocht. Want Wilco vindt het lekker hoor. Oh, 100% zeker.

Name Angela en Save Your Love. En ik kreeg ze net een appje binnen. En dan wil ik deze plaat overdraaien, speciaal voor Ralf Kleinpenning en Yvonne. Hier is Donna Summer en I Feel Love.

Radio 2018 Golden Oldies, Clarence Clemens en Jackson Brown. En You're a Friend of Mine. En we doen op deze zaterdagavond ook de groeten aan Peter Albers, daar uit Zevenaar. Welkom bij de Radio 2018 community. En mocht jij er ook bij willen zijn, ga dan naar www.shortwavedx.nl. Druk dan op het tekentje van WhatsApp. En dan word je toegevoegd. Dan kun je direct een plaatje aanvragen. Praten met mij of met Mike. Of met de andere DX'ers en luisteraars van Radio 2018 Golden Oldies. Elke zaterdagavond tussen 6 en 10. Op de 5845, 1206 en 1179 kilowatt. En Peter, omdat je nieuw bent, deze plaats speciaal voor jou. Hier is Elder Bart en Woes Johnny.

van die tijdloze muziek hier op Radio 2 Team Golden Oldies, Falco en Gina. Mijn beste Jennis, onaangepaste Nederlanders en ongelooflijk, ik keek ze net over mijn playlist heen, maar ik heb eigenlijk wel muziek tot een uurtje verder, dus... En omdat het mijn laatste week is voor de vakantie, want volgende week dan word ik vervangen door DJ Ralf. Wat doen we dan nog gewoon een uurtje extra? Die plakken we er gewoon aan, want dat is het voordeel van vrije radio. We hebben met niemand geen rekening te houden. Hier is Michael McDonald en Sweet Freedom.

radio.nl. Wij nemen zo meteen afscheid van jullie. En ik ga genieten van 2 weken vakantie dit volgende week hier. Tussen 8 en 10, DJ Ralf. Bedankt, we waren weer met velen. Op goldenoldiesradio.nl. Wilgram en Rijk ook bedankt. Voor het weer mogelijk maken van deze zaterdagavond. En de luisteraars van Radio 210 Golden Oldies via shortwavedx.nl. De 5845, 1206 en 1179 kHz. We gaan nog een uurtje door. Hier is G-Race en Manhattan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanval op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffe van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van een natuurbrand in Deliblatska Peskara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandhelieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Welcome to the world of Soul Weeble. We're going all out on the playlist with funk, soul, and disco on Golden Oldies Radio.

Jeff Red was dat, I Found Love. Goedenavond, dit is de Soul Wiebel. Tot aan 12 uur op Golden Oldies Radio. Oftewel Golden Soldies Radio. De komende 2 uur, we gaan echt helemaal losgelopen. We hebben echt mooie platen voor je. Zometeen George Benson, Alicia, Joy Sims en Baba, I Like Your Style komt eraan. Eerst Crazy Jones.

0: Mama, I Like Your Style. Ja, dat is toch even genieten, jongens. Wat een mooie plaat. Hey, Golden Oldies Radio, daar luister je naar. Ook op AM te ontvangen.
1: Ja.
0: Op 5880. Niet te vergeten, 5880. Kijk even op de radio, dat is wel leuk. We gaan door met een knaller. Dit is John.

George Benson was dat, Love is Love. En ja, ik zou je zeggen, als je een eventueel verzoekje hebt, dat kan hè. Ja, zet hem gewoon eens even op de mail. Dennis@coldenoldiesradio.nl, daar mag je heen. Dus Dennis@coldenoldiesradio.nl, zet daar gewoon je verzoek neer. Of eventueel, ja, iets anders, suggestie, mag ook. Alles is welkom. Je krijgt persoonlijk antwoord, 100%. Ja, dit is ook weer zo'n plaat, hè. Dit zit gewoon in je geheugen. Dit zit ergens in je brain en dat komt nu naar buiten. Met Alicia, dit is Baby Talk.

0: Dat gaatje, zeg ik wel eens.
1: I can feel it, baby.
0: Ja, je kan feel it. Dat gaatje. George Sips was dat. Bij All in All. En daarvoor trouwens Alicia aan de Baby Talk. Niet te vergeten. En dit is toch

In de City was dat What You Gotta Do With My Loving. Dit intro, dat heb ik nooit begrepen. Echt niet. Nog steeds niet. Maar goed. Wel een heerlijke plaat. Hurt Albert. Keep My Eyes On You.

Jorden Heard Albert, and Keep My Eyes On Me. Ja, hou je ogen maar op mij. Nou, eerlijk gezegd, eigenlijk je oren. Dat is veel belangrijker. Hey, Sol Wiebel, daar luister je naar. We hebben alleen maar leuke dreunen voor je. Tot 12 uur vanavond. Dennis@goldenoldiesradio.nl. Daar mogen alle suggesties, verzoekjes, andere activiteiten. Maakt niet uit wat je hebt. Gooi het maar over de schutting, zeg ik altijd. En dan gaan we het behandelen. Zeker. Dit is toch genieten, jongen.

Mike was dat. Wat een fijne dreun, zeg. Ja, ik hou ervan, hoor. Ik vind het heerlijk. Het kan gewoon, weet je wel. Af en toe wil je gewoon even de speakers openzetten. Stand op nul en gaan. Zometeen spreek ik je na 11 uur. Dit is Larry Gerwin.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijne over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Chris Stoffen van de SGP praat samen met JA21 op financiën. De druk op het kabinet neemt toe.
1: Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legt een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Welcome to the world of Soul Weeble. We're going all out on the playlist with funk, soul, and disco on Golden Oldies Radio.

Let's Stand Together, Melma Boer was dat. Ik zeg iedereen goedenavond. Als je nog niet de vorige uur gehoord hebt voor 11 uur, welkom, welkom. Dit is de Soul Wiebel tot 12 uur met Dennis Wiebel uiteraard. De naam zegt het al, dus de Wiebel, we gaan lekker wiebelen met z'n allen. Ja, zoals deze. Doug Willis, The Power of the People.

en de mistakes. Jawel, natuurlijk. We maken allemaal fouten. Ja, het is radio, hè. Het is hartstikke live. Want dat gaat, kan er van alles misgaan. Maar goed, tot 12 uur is het de wiebel. We gaan wiebelen. Wat ik je net al zei. Ik heb alleen maar mooie platen voor je. Zometeen hebben we nog The Limit. Say it. Oeh, dat is zo van genieten, jongens. Hey, suggesties die kunnen naar dennis@coldenoldiesradio.nl. Dus dennis@coldenoldiesradio.nl. Trap daar even een mailtje. En dan krijg je een persoonlijk antwoord. En als je een suggestie hebt of een mooie plaat, dan laat het even weten. Dan gaan we het even voor je organiseren. Dit is Dennis Edwards. Don't look.

The Love Lights. Zo, Brian was dat. Als je net inschakelt, je komt uit het niets. Je denkt, Colin Oldies Radio, oude klassiekers. Ja, dit zijn zeker oude klassiekers. Van het hoogste niveau. Maar wel een beetje een soul-achtige tintje. Zo. Ik ga er zelf van stotteren. Dit is een mooie plaat. Ik vind het zo geweldig. Als je suggesties hebt, ze kunnen, hè, naar dennis@goldenoldiesradio.nl. Stuur ze gewoon op. En dan gaan we ze behandelen. Dan gaan we dan, denk volgende week. Want gaat dat niet meer worden, denk ik. Maar wie weet, de playlist staat relatief aardig vast. Er zou nog eentje bij kunnen. Dus leef uit de limit.

Every day. Incognito, jongens. We gaan even een beetje onderuit liggen. Ja, het is even over half geweest. Dus we moeten een beetje onderuit gaan liggen. Dat komt ook wel goed, hoor. We een beetje naar elkaar schuren. Hè. Dat zei ik vorige week ook. En, dat houden we gewoon in. Hè. Half 12 gaan we even schuren met z'n allen. Zullen we liggen maar uit, dan wordt alles veel knapper. Dit is Glenn Jones.

0: Here I go again. Glenn Jones.
1: Wat een mooie plaat.
0: Ja, jongens, het is over. We gaan niet meer schuren. Het is weg. We gaan genieten van de Brothers Johnson.
1: Ja, dit is mooi, hè?
0: Do it for love.

De Brothers Johnson waren dat en Do It For Love. Welkom bij de Sol Wiebel. Tot 12 uur. We hebben de knallers op een rij gezet. Van A naar Z. Zoals deze zijn er nu bij de AG aangekomen. Van LB Sure. Dit is Misunderstanding.

Ja, ze klonk wel een beetje zoals geholpen moest worden, want ze klonk wel een beetje kreunerig. Ik weet niet wat er aan de hand was, dan begin je van die plaat, maar ging niet helemaal lekker wel. Nee, zoals ze moest even geholpen worden, of wel 7 minuten. Lisa Fisher was dat. The Family Stand.

Ghetto Heaven, The Family Stand. Wat een mooie plaat. Jongens, bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft tot volgende week bij Leven en Welzijn. En dan hebben we weer een nieuwe Soulwebel. Dit was hem weer voor deze week. Voor 22/8/2026. Jawel. Ik zou zeggen tot volgende week. Maak er een mooie nacht van. En doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Klaasje achter met Bruno Mars. En Jonathan Butler, die komt ook nog achteraan een klein stukje. Want

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Bij de 59e herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Bronbeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. De gemeente Rotterdam ontsloeg deze zomer 2 ambtenaren op staande voet wegens corruptie bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie informeerde de gemeente dat hun gedrag substantieel ernstiger was dan eerder vastgesteld. In het onderzoek worden inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, waaronder 3 oud-ambtenaren. Aanleiding was een NRC-artikel uit eind 2023 over fraude bij aanbestedingen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van het jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Desi Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kropman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijne over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe.
1: Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquila Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit-Koes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek uit 1985. De album top 3 zat er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alison.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffe van de SGP praat samen met JA21 op financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories